gemeenskap, hoe groot moet een hospitaal wees, hoe dik die mure, hoeveel vensters, hoe gekwalificeer die geneeser wanneer uit die achterplaas mure plankdin verrys en die hospitaal word waar die gewonde sonder diagnose behandel word.

0: Die donkie long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreld se grootste concertina program, boeremusiek program Vastrap, elke Saterdag om 2:00.
1: Skop daai skoene uit en skud dit.
2: Hoi Reggie.
3: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
1: Nou en dan skud en pluk ons.
4: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
1: Of Jaco? En daar's een een boos, as die boere boos. Skud dit. Elke Vrydag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernag.
2: Hi Richie, Richie Linda hier van Vancouver, Canada. Kyk ons

Die onder zijn woemie met sweeties. Staan bij school zijn hek. Spring jurk van die dochters. Wat zijn ogen zo laat rijk. Die lamroos in zijn melk. Roonnoot in zijn zak. Die corrupte politicus vreet hij die zoogstrijd te trof.

plaats. De mensen in het glas bloed. Net nog een statistiek, maar ons dagelijks moest begroet. Binnenkant beeld van liefde, hij leeft aan een manse vrouw.

Gewoon alleen Rijkman bij Lamdarno. Harreman in squatterkamp. Druffel, kaviaar en kreef. Duwer, minipap en stamp. Lefties is gesoken woke. Rechts is verlangen apartheid. Hoe hartelijk.

Die stem van Glenys Linier op RSG met Huis 'n Miljonair. Binnekort nuustyd en dan Rina Brown van Belville se musiek waarna ons luister. Benson Boone vergesel ons na 11 uur.

als was goud. Ey, die blauw, zit ik hier samen met jou. En al die mooie wat om jou vouw. Hoor nou.

Gwen Stefani hier in Spitstyd en Bouquet. Karen is nou terug in die ateljee met die nuus hoof trekke. Daar's ook verkeersverslag op pad. Eers hierdie een deur Martin Bester.

naar jou. Je naam is altijd op mijn lippen. Ik vraag jou om vergiffenis. Vergeet ik van die dag.

een zonder antwoord. Dus het mocht voor al die wegstoot. Leer je om de vat, een stukken van mijn hart.

Hauser met Quando, Quando, Quando. Ons volgende kunstenaar is Concha Buica. Sy is in Mallorca gebore as die dogter van vlugtelinge uit Ekwatoriaal Guinea. Haar musiek is 'n rou, passievolle kombinasie van tradisionele Spaanse flamenco, soul en jazz. Hier is haar kragtige emosionele meesterstuk, Nohabra Nadi en El Mundo.

El Tano Gabari met Noches en Andalusia. Die Canadese icoon Lorena McKenna is wereldwijd bekend vir haar navorsing oor die Keltiese kultuur, wat sy verweef met instrumente uit die Midde-Ooste. Hierdie spesifieke snit herinner aan die kruispad waar verskillende kulture mekaar eeuwe gelede gevind het. Uit haar bekroonde 1994 album The Mask and Mirror, luister ons nou na The Mystic's Dream.

0: Jerry Douglas, Alison Krauss, Union Station met Frozen Fields. Jerry Douglas word beskou as een van die grootste dobro-spelers ooit. En Alison Krauss het reeds meer as 25 Grammy-toekennings gewen. En voordat het ons geluister na Elton John en George Michael met hulle in 1991 regstreeks of lewendige opname van Don't Let the Sun Go Down on Me. Daar is een paar dinge wat gaan verander en ek wil het vir jou noem morgen aand, muziek bonbons en chill val weg en dan morgen aand gaan die nuusbulletin ook bietjie vroeger wees, temperature gaan vroeger wees, die laat aand boek voorlesing gaan ook vroeger wees en dit is dan nou morgen aand as gevolg van die sokker, Suid-Afrika Bafana, die afskop teen Mexico, die wereldbeker sokker toernooi wat begin, so asseblief neem kennis dat Islam en Focus morgen later gaan wees, technologie met Blyn gaan ook later wees, en dan malweg is het deernag wat dan nog gaan begin. Muziek sal dan nog steeds gespeel word, maar muziek bonbons en chill val dan weg, en Ian Morris sal rechtstreeks een kommentaar gee vanaf die SIK in Seepunt.
1: Eers komende donderdag aand in radiotheater, Een busbestuurder vind sy lang verlore vrou op die vreemdste plek.
2: Ek eis om in jou hoofd te praat.
3: Net een oomblikje, meneer, ek skakel die deur.
4: Dit precies 9:12:40.
2: Ja, alles in die haak, klaar. Is weer ek, Frank.
4: Meneer Edison, hoor.
2: Kan jy my hoor, klaar? Ek sê jy ook in die moeilike tyd die gaat. Jy my groot laat skrik. So dis waar jy beland het, Gladys. Gladys? Vergeet hy die oomblik van tyd my skar is Frank hier. Kan jy my hoor, Gladys? Is geen het een teken.
1: Frank en Gladys deur Tom Stoppard met spelleiding deur Mago Luit. Luister eers komende donderdag aand om 8:00.
0: Kort voor 12, goeienaand Renico Himan van Centurion, hy sê goeienaand al die nachtuile, dankie vir die lekkere muziek, met my gaan het ongelooflik goed, rustige aand daar verder van allemaal, en is Renico Himan van Centurion. Jy kan ook vir my e-post hier, is baie makkelijk, is Jacques, ja, by rsg.co.za. Iriman sê goeienaand Jacques, dankie vir die goeie muziek wat jylle speel, ons geniet chill verskrikkelijk, ons is bezig om patrollie te ry vanaand, Kobus en Leon. Ja, baie dankie vir julle werk, Kobus en Leon, en ook as jy vanavond werk, lekker werk, veilig wees, op die pad is, wees ook van veilig, en dan ook baie dankie aan al die noodpersoneel, en poliesbeamtes, en sekuriteitspersoneel, en weermag, allemaal van julle, wat ons veilig hou, en wat werk vanavond. Wees veilig. Hierin van die Hollies. Partijliekies herinner ons net aan mense, nee? En ook plekke. Dan is al speciale liekies soos hierdie, wat jou terugvat.

Een van die Hollies se grootste internasionale treffers, The Air That I Breathe. Nou, daar is een ding wat ek kan sê van jou wat luister vanavond, ek spog baie met jou en julle. En dit is omdat ek weet jy weet alles en ons RSG luisteraars is slim. Daai liedjie, The Hollies, The Air That I Breathe, het ons dit jare terug of was dit nie gebruik gewees in een of ander tee advertensie nie, asseblief help my uit met hierdie enetjie, vir een of ander rede, het dit, ek weet nie of het Five Roses of wat het was nie, maar asseblief help my uit met hierdie en anders gaan ek nou nie vanaal kan slaapie. Hier so is Perfect Moment. 45889 R1.50 per SMS. Je pos ja by rsg.co.za. Die onderwijster is wat vanavond werk en merk, lekker werk,

0: En daar kan julle hoor die gebruik van die klarinet. Willie Welgens natuurlik dit bekend gemaak en baie ander orkeste, om Joe Hoenenberg en so voort, baie ander orkeste het dit ook daarna gebruik. Net voor ek die eerste klagte behandel, wat voor een dag gekom het, kom ons luister na nog eniekie.
1: Jackie bring die koffies, Hattie bring die bier, Koena dit is lekker goed, ek kom en nou hier, kom ons geef een soepie, kom ons geef een dop, oor een paar

En dan die tweede ding waaroor ek nou sal praat, ons gaan nou eers weer musiek speel, is klagte dat ek uitheemse musiek speel of gespeel het. Nou maar in elk geval, ons gaan nou daaroor praat. Kom ons speel nog enetjie van David de Lange en sy orkes.

Welkom terug by deel 2 van Vastrap. Ons het afgeskop met Liefie se Vastrap. Nou dit is die Van Wyk broers, saam met Henny van die Westhuizen, Kobus en Willie van Wyk, baie bekend geraak hier in die 1960s daar rond. Hulle is van Glencoe, aan Natal. En hulle het daar groot geword, later Vaal Driehoek toe gegaan om te gaan werk, ook op die myne gewerk, en dit sluit nou alles aan, mooi aan, by wat ek nou gaan vertel.